cadeau voor de hand, knie en bonze Daisy. Nu netjes buigen, bravo, o zo. Niets wat nu meer sneu is, geldt het zuiver pret. Als de man wat bleu is, geeft de vrouw een zet. Want juist, een vrouw luister even, heeft de bonze Daisy geschreven. Hand, knie.